0: Bugs, alles kläf und sick, nimm mir zwei, an hücket, it's a moje Fick.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusiets! Ich

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse maakt er wel.
1: Ja.
0: De rutbuster die drie, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wat.

alle boompjes aan te zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zo zetten, jong. Zet het baby, ja, in het beugelen, stoppen, zo keel, de wolken knuppel. Ja, dat is toch ja niet normaal, maar dit, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Ja, die zitten niet meer te apen, dat is maar, helemaal toe.

0: nice, nice.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusiets! Ik

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stief.